Als ik een jonge jong wie, dan wordt ons uit een catechism geleerd. En als ik niet wil diepeloten, dan moest ik de vrouw een catechism antwoorden. Met die antwoorden wordt er alweer gegeefd worden. En deze antwoorden hadden wenigstens wat te doen met bibelversen. Ons predia neemt zich eindelijk de tijd en denkt er al die vrouwen een antwoorden derg met ons, aja wie ons diepeloten. En deed ons erklären wat het al aan mij deed. Maar wanneer hij nou wat leren wil, dan mag hij nou ook horen. De catechism heeft goede vrouwen, die heeft de goede antwoorden. En die kunnen zeer behulpelijk zijn, dat hij naar de Bibel beter kennen leert. Dat hij naar God zijn woord kennen leert. De schriften. Als Jezus verzocht wordt van Satan, dan deed hij immer van de schrift reden. We lezen in Lukas kapitel 5, dan kwam Jezus, val van Heiligen Geest, van Jordan 3, en wordt van Geest in de wildnis gevierd, waar hij 40 dagen

van bij zijn vriend verzorgd wordt. Hij eet en hij deelt niet. En als hij even weer honger aan. Hij bij zijn vriend zegt aan. Wanneer du God zien zijn best, dan je bij deze steen brood te worden. Jezus zegt, dat staat geschreven. Een mens leeft niet bloos van brood, maar van alles wat God gereed heeft. Dan neemt hij bij zijn vriend aan op een huwen boogknop en leidt aan en een huwen blik alle kennisreks en de welt zijn je. En zegt aan, die waar ik die alle met macht en heerlijkheid toop geven, wilst die zijn mij gegeven worden. En ik kan die dem geven, wem ik wil. En wanneer du mij aanbeden wordt, is dat alle dient. Jezus zegt, dat staat geschreven. Du zalst zes teinem als Gott dienen Herrn aanbeden. En einzig am zalst du deine. Dan bracht hij bij zijn vriend am no Jeruzalem. En stalt am op de hechste Tempelspitz en zegt, wanneer du Gott zien sehen best, dan spring van hier auf. Wie's dat staat geschreven. Hij wordt zijn engel bevelen die te bewaren. Die worden die op de hang drauwen, dat du die feit nicht aan de steiner steiten worst. Jezus zegt, door is ook geschreven, du zalst Gott dienen Herrn nicht verzeetje. Als de bij zijn vriend met al zijn verzeetjungen derg via, verleidt hij aan wat de nächste gelegenheid. Jezus brukt de schrift en er steht dat hij zich strijden wordt over wat. Hij wordt immer de schrift brukken als een antwoord. Wie donen nicht alles kracht über ein Utleier, wat in de schrift staat, aber wie kunnen immer een goede antwoord vinden, wanneer wie een verzichting zijn. Jezus brukt de schrift, als hij op een proef gesteld wordt van dem Satan, en hij brukt dat wat Moses geschreven had. Zijn antwoorden kwamen van 5. Mose. Aber Jezus brukt ook wat in de profeten geschreven staat. Wil ik lezen wieder in Lukas, Kapitel 5, Vers 14. Jezus kwam in dem Helden Jes seine Kraft, trägt nur Galiläa, en dort nies spreidt sich sehr schwer durch die ganze Jähnt. Hij lied in ihre Schule, in allemann loofde am. Dann ging hij nun Nazareth, wo hij abgewassen wär, en am Sabbat ging hij in de Jüdischule nern, so als hij dort gewandt wär, en stund ab, am Wort te lesen. En am Wort den Prophet Jesaja seine Schrift gejeft. En als hij dat buik opmuk, vond hij de steed, wo zo geschreven staat. Den Herrn zijn juist, ruut op mij. Wil zij haf mij gewild, de arme dat evangelium te predigen. Hij haf mij geschikt, de met een gebrokken hart te heilen. De vast genomen te predigen, dat zij vrij en los zijn. En de blinde, dat zij zijn kennen. En die onderdrukt zijn, vrij te stalen. En te zeggen dat God zijn jodenjoer gekomen is. Dan moet hij dat buik touw en geeft in deiner dat treg en zet zich dol. En alle man en de schuil checkt nog aan. En hij zette aan, van jou is deze schrift erfeld, zoals je geheerd hebben. Als er Jezus weist dat wat de profeet Jesaja geschreven had, wie wordt Jezus weer komen te doen voor ons. Lothar lees wie dat de profeet Jesaja van dem Knecht redet, dem Gesalvden, die voor onze zinde lieden wordt, zodat onze zinde kon verjeft worden. Ik lees in Jesaja kapitel 53, Verse 6 bij 12. Wie wir alle op dem Irrweg, zo als Schoop, der jeder zijn in eenen weg konen. Aber der Herr leed al onze eierreich zinnen op aan. Dem hebben zij zeer toe gezet, en aan dat schwor gemerkt. Aber hij heeft niemals geklucht, kracht zo als een schoop, dat nu de schlagsteen geleid wordt. Oder als een mutterschoop, wanneer dat geschoren wordt, neem hij dat stelhaan. Hij wordt vastgenomen en verurteilt. En wer ziet wat als hij am weg leidde? Hij moest zijn leven hand geven voor de schuld, wat mijn volk verdiend had. Zijn graf wie man de zinder in rekje, en doch had hij keinem gewalt ongedone, en had keine leeres gered. Dem Herrn gefalt dat, dem Knecht te schlone en lieden te loten, wanneer hij zijn leven als een schuldopfer gejeft haft. Dan wordt hij nokomen hebben en lang leven. En de Herr wordt zich vrije dat het zo schoft. Wils zijn zeil zich zo handgejeft haft, wordt hij dat licht zijn.

as dat nijdig, dat wie te arbeid konen, en dat donen wordt er veel te donen. De derde vrouw is dan, wat is dat Gottes Rijk? Oder woe is dat bestonen? En de antwoord is dan, dat is te deze tijd, en al die wat am geloven stonen, en gerechtigheid, en vrede, en dat staat am helden juist. En nog her, is dat am dat eeuwige leven, bij God en aan Jezus Christus. Deze antwoord is krijgt wat Jezus en de apostel Paulus en Johannes schrift ervan en de openbaring. Wie zijn nu al een antwoord op dat Gottesrijk en juist? En fysische zijn wie nog immer in deze fysische wereld. Ober zo'n woorden zijn ware geboren, die zijn ware geboren en juist, zoals Jezus te Nicodemus zegt. In Johannes kapitel 3 vers 6. Daar zegt Jezus, wat van vlees geboren wordt als vlees, en wat van juist geboren wordt, is juist. En dan is hij welke vrouw? Is de vierde. Wo wordt een antwoord op dit recht? Wie gelangt man dazu? En de antwoord komt uit Johannes kapitel 17, vers 3. Dat eeuwige leven is dit. Dat zij die, den einzigen woorden God, in Jezus Christus, den du geschenkt hast, kennen leren. Dat is der den geloven aan God, en aan Jezus Christus, aan zijn heiland. Dit werde Jezus zijn wierde, als hij bedde te zijn vader in hemel, eier hij vastgenomen wordt en gekritzigt wordt. In Hebräer kapitel 11, vers 6 zegt, ober ohne Glaube is dat onmöglich, Gott te gefallen. Wer nog Gott komen wil, moet leven dat hij is, en dat hij die beloont, die am ernstlich zieke. Also dat is der aan zijn Glaube, dat wie en dat Gottesrijk niet komen. En wanneer er dat niet ganz verstaan kan, door wen kan er dat leven. Door zijn veel dingen, wat ik niet verstaan kan, en ik weet die zijn over zo. Wo is dat mogelijk, dat ik hier bij mijn desch zet, en mijn stof en ons huis, en red hier in een microfoon aan, en dan zet je in jun huis, en hier wat ik zei. Wanneer ik niet leef dat mogelijk weer, dan word ik hier niet zetten in reden. Aber wil zich dat blijven doen, dan doe ik dit en dat schalft. De vijfde vrouw is dan, is dat genoeg dat een mens dem geloven met een muil bekennen deed? En de antwoord is, nee, de geloven moet der lijfwoordje te zijn gezien. En die antwoord komt uit Galater kapitel 5 vers 6. Bij Christus Jezus telt dat niet een beet, of wie besneden zijn oder niet. Hij verlangt geloven. Die der goud zijn, ten verschijn komt. Door weer de goede vrouwen en door weer de goede antwoorden. En het nächste Mal wollen wir wieder gaan met deze Sache.